Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Zandvoort. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle, maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: serieus niet.
1: Wel,
0: nee,
1: niet
0: serieus. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet, echt niet.
1: Wel,
0: nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel. Het is mijn dag.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar het krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu...
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren... zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En ook ruim 180 kinderen van een zomerkamp in de buurt moesten naar een veiligere plek. Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring. Vrezer werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Het weer vandaag volop zon en zomers warm, 28 tot 35 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
10: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
9: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
9: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
13: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

Agenda. Het terrein waarop de KNVB gevestigd is, kent een rijke historie. Een welgestelde Rotterdamse reder liet er in 1916 een riante villa en een tuinmanswoning bouwen. In 1960 kocht de KNVB het terrein en voegde er een aantal percelen aan de overzijde van de Woudenbergseweg aan toe. Tijdens een rondleiding over de campus gaan gidsen in op het ontstaan van voetbal. De komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding van het Gilde Zeist begint woensdag om 14:00 bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3 per persoon. De kindervaart met Fluisterstille Pond maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes waterdiertjes vangen. Kindervaart start woensdag om 14:30 in het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelnamekosten bedragen €3 voor kinderen en €8 voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Elke zomer reist het Zomerorkest Nederland in een nieuwe samenstelling door het hele land om mensen blij te maken met hun lievelingsmuziek. De muzikanten zijn betere amateurs en muziekstudenten. Ze spelen net zo lief klassieke stukken als eigen tijdse muziek. Een avond harmoniemuziek. Woensdag om 8:15 in het Slottuintheater in Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhutter.

0: Letter FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De raketten zouden zijn onderschept. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het weer, veel zon en 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden van het land.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
12: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
11: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
13: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
14: Pardon?
13: De dag is van ons vandaag.
11: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
18: Roulette.
14: straks. Krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een rakettenaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het weer, veel zon en 28 graden aan de kust vandaag tot 35 in het zuiden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurde er een kwartier langer over. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
13: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
12: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
14: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
12: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vakantie en dat merk je ook op de weg. Het is rustig in de regio. Wel vertraging door wegwerkzaamheden zoals op de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Het terrein waarop de KNVB gevestigd is, kent een rijke historie. Een welgestelde Rotterdamse reder liet er in 1916 een riante villa en een tuinmanswoning bouwen. In 1960 kocht de KNVB het terrein en voegde er een aantal percelen aan de overzijde van de Woudenbergseweg aan toe. Tijdens een rondleiding over de campus gaan gidsen in op het ontstaan van voetbal. De komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding van het Gilde Zeist begint woensdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3 per persoon. De kindervaart met Fluisterstille Pond maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaarttocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes waterdiertjes vangen. Kindervaart start woensdag om 2:30 in het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen €3 voor kinderen en €8 voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Elke zomer reist het Zomerorkest Nederland in een nieuwe samenstelling door het hele land om mensen blij te maken met hun lievelingsmuziek. De muzikanten zijn betere amateurs en muziekstudenten. Ze spelen net zo lief klassieke stukken als eigen tijdse muziek. Een avond harmoniemuziek. Woensdag om 8:15 in het Slottuintheater in Zeist. Je bereikt het theater via het Witte Bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhutter Singel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het Utrechtse landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snel groeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere babbeltrucs in onder andere De Bilt, Hilversum en Amersfoort. Met buitgemaakte bankpassen is voor meer dan €250.000 gepind bij juweliers. De vrouw zou hebben gewerkt als zogenoemde ophaler. Slachtoffers zijn daarbij eerst gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Daarbij is verteld dat er een foutieve transactie is gedaan of dat er een virus op de bankpas zit. Daarna haalde de verdachte bij het slachtoffer de bankpas met pincode op. De Utrechtse zou vervolgens met de gestolen passen bij verschillende juweliers voor duizenden euro's aan sieraden hebben gekocht. Volgens de politie zijn bijna alle slachtoffers ruim boven de 80 jaar. De waterkwaliteit van de openbare zwemgelegenheden in Zuidoost-Utrecht is op dit moment goed. Dat betekent dat er met de warme dagen deze week prima verkoeling gezocht kan worden. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden houdt met de provincie de waterkwaliteit van de 27 officiële zwemlocaties in de gaten. Het waterschap meldt dat er bij de Kikker, bij Fort Ruighoek in Groenekan, de Voorveldse polder aan de Biltse Rading, het Henschotermeer nabij Maren en Gravenbol aan de Lekdijk in Wijk bij Duurstede gezwommen kan worden. Zwemmen op andere locaties wordt afgeraden, omdat bij langdurige hitte water stil kan komen te staan, op kan warmen en troebel kan worden. Dit kan leiden tot blauwalg, botulisme bij vogels en zuurstoftekort, waardoor vissen kunnen doodgaan.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Wegwerkzaamheden zorgen in het midden van het land voor vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Voor Renkum doe je er een kwartier langer over, de rechte rijstrook is dicht. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
3: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging door wegwerkzaamheden. Begin op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En oponthoud op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
13: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw voor spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Tijdens een hittegolf verlangen veel mensen naar wat verkoeling en water onderweg. De website koelplekje.nl kan dan een handig hulpmiddel zijn. De site toont locaties voor verkoeling, ook in onze regio Zuidoost-Utrecht. Hitte is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Vooral ouderen, jongere kinderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn hier gevoelig voor. Op de website koelplekje.nl zijn publieke ruimte te vinden om af te koelen, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden en warenhuizen. Ook zijn openbare drinkwaterpunten aangegeven. En gemeenten werken aan maatregelen om dorpen en wijken op lange termijn koeler en prettiger te maken. Zo worden straten vergroend, extra bomen geplant en wadi's aangelegd. En goed om te weten dat een groene tuin tot 8 graden koeler kan zijn dan een volledig betegelde tuin. Reinigingsbedrijven in Zuidoost-Utrecht hebben opnieuw het hitteprotocol ingevoerd. Dit betekent dat de inzameling al om 6:30 start en de openingstijden van de recyclingstations aangepast zijn. Het huishoudelijk afval wordt door het reinigingsbedrijf gewoon volgens de afvalkalender opgehaald. Maar omdat de inzameling eerder begint, kunnen kliko's al de avond voor de ophaalronde aan de weg gezet worden. De recyclingstations zijn geopend tot 3:00. Reinigingsbedrijven bieden de medewerkers op deze manier de mogelijkheid hun werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren. Het hitteprotocol geldt tot en met zaterdag. Er komt een nieuwe lotgenotengroep voor mensen die leven met dwang en autisme of het vermoeden hebben dat zij er last van hebben. De Angst, Dwang en Fobie Stichting start de groep in oktober op het hoofdkantoor in Driebergen. Dwang en autisme beïnvloeden elkaar. Zo kan het opmerken van kleine details aanzetten tot piekeren of herhaald controleren, wat stress veroorzaakt en dwangklachten kan versterken. Ook kunnen dwanghandelingen het dagelijks functioneren en de routines van iemand met autisme verstoren, waardoor er opnieuw stress ontstaat. De deelnemers kunnen op 5 bijeenkomsten anderen ontmoeten die ook weten hoe het is om met dwang en autisme te leven. De nieuwe lotgenotengroep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 8 kilometer en 15 minuten. De rechterrijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lotte FM Agenda.
1: Het terrein waarop de KNVB gevestigd is, kent een rijke historie. Een welgestelde Rotterdamse reder liet er in 1916 een riante villa en een tuinmanswoning bouwen. In 1960 kocht de KNVB het terrein en voegde er een aantal percelen aan de overzijde van de Woudenbergseweg aan toe. Tijdens een rondleiding over de campus gaan gidsen in op het ontstaan van voetbal. De komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding van het Gilde Zeist begint woensdag om 14:00 bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3 per persoon. De kindervaart met Fluisterstille Pond maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaarttocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes waterdiertjes vangen. Kindervaart start woensdag om 14:30 in het excursiecentrum van het Utrechtse Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelnamekosten bedragen €3 voor kinderen en €8 voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Elke zomer reist het Zomerorkest Nederland in een nieuwe samenstelling door het hele land om mensen blij te maken met hun lievelingsmuziek. De muzikanten zijn betere amateurs en muziekstudenten. Ze spelen net zo lief klassieke stukken als eigen tijdse muziek. Een avond harmoniemuziek. Woensdag om 8:15 in het Slottuintheater in Zeist. Je bereikt het theater via het Witte Bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhutter Singel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het Utrechts landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snelgroeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere babbeltrucs in onder andere De Bilt, Hilversum en Amersfoort. Met buitgemaakte bankpassen is voor meer dan €250.000 gepind bij juweliers. De vrouw zou hebben gewerkt als zogenoemde ophaler. Slachtoffers zijn daarbij eerst gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Daarbij is verteld dat er een foutieve transactie is gedaan of dat er een virus op de bankpas zit. Daarna haalde de verdachte bij het slachtoffer de bankpas met pincode op. De Utrechtse zou vervolgens met de gestolen passen bij verschillende juweliers voor duizenden euro's aan sieraden hebben gekocht. Volgens de politie zijn bijna alle slachtoffers ruim boven de 80 jaar. De waterkwaliteit van de openbare zwemgelegenheden in Zuidoost-Utrecht is op dit moment goed. Dat betekent dat er met de warme dagen deze week prima verkoeling gezocht kan worden. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden houdt met de provincie de waterkwaliteit van de 27 officiële zwemlocaties in de gaten. Het waterschap meldt dat er bij de Kikker, bij Fort Ruighoek in Groenekan, de Voorveldse polder aan de Biltse Rading, het Henschotermeer nabij Maren en Gravenbol aan de Lekdijk in Wijk bij Duurstede gezwommen kan worden. Zwemmen op andere locaties wordt afgeraden, omdat bij langdurige hitte water stil kan komen te staan, op kan warmen en troebel kan worden. Dit kan leiden tot blauwalg, botulisme bij vogels en zuurstoftekort, waardoor vissen kunnen doodgaan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: De zomer leeft op Roulette FM.
1: Yeah.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek en 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. Een van hen is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Op sociale media zijn steeds meer nep-advertenties te zien voor huurhuizen. Vooral in de zomervakantie is volgens verhuurders een piek te zien. De oplichters vragen mensen om nog voor de bezichtiging een maand huur en de borg te betalen. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner heeft aangehouden. Bij de brand raakt een andere bewoner zwaar gewond. Het weer, veel zon en 28 tot 35 graden. Morgen iets minder warm.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 8 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer, zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum staat 9 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het Utrechtse landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snelgroeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere babbeltrucs in onder andere De Bilt, Hilversum en Amersfoort. Met buitgemaakte bankpassen is voor meer dan 250.000 euro gepind bij juweliers. De vrouw zou hebben gewerkt als zogenoemde ophaler. Slachtoffers zijn daarbij eerst gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Daarbij is verteld dat er een foutieve transactie is gedaan of dat er een virus op de bankpas zit. Daarna haalde de verdachte bij het slachtoffer de bankpas met pincode op. De Utrechtse zou vervolgens met de gestolen passen bij verschillende juweliers voor duizenden euro's aan sieraden hebben gekocht. Volgens de politie zijn bijna alle slachtoffers ruim boven de 80 jaar. De waterkwaliteit van de openbare zwemgelegenheden in Zuidoost-Utrecht is op dit moment goed. Dat betekent dat er met de warme dagen deze week prima verkoeling gezocht kan worden. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden houdt met de provincie de waterkwaliteit van de 27 officiële zwemlocaties in de gaten. Het waterschap meldt dat er bij de Kikker, bij Fort Ruighoek in Groenekan, de Voorveldse polder aan de Biltse Rading, het Henschotermeer nabij Maren en Gravenbol aan de Lekdijk in Wijk bij Duurstede gezwommen kan worden. Zwemmen op andere locaties wordt afgeraden, omdat bij langdurige hitte water stil kan komen te staan, op kan warmen en troebel kan worden. Dit kan leiden tot blauwalg, botulisme bij vogels en zuurstoftekort, waardoor vissen kunnen doodgaan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

I just want to know about any secret of yours.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
12: Roulette FM. We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. You ready?
13: You're listening to the best music you'll find anywhere.
14: Op een woensdag.
15: Zet voor mij ook even een plaatje op.
16: Are you ready?
17: De radio staat aan.
18: Je luistert naar Op een woensdag.

0: Volgens mij kan er geen enkel misverstand meer bestaan over waar je nu exact naar luistert. Dat lijkt me wel duidelijk, toch?
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Nou, ik zal het nog één keer zeggen dan. Je luistert naar Rob op woensdag. En dat komt omdat het alweer woensdag is. We gaan ons weer onderdompelen in het warme bad met de klassiekers. En het bad wordt steeds groter naarmate de tijd vordert. Maar goed, sommige van de tricks zijn misschien nog te jong om klassieker genoemd te worden. Nou, komt goed uit. Af en toe draai ik ook een hitje voor je. Zometeen draai ik uiteraard weer twee van die klassiekers van vinyl voor je. In het kader van de verrukkelijke vinylverrassing. En straks heb ik een niet waar gebeurd, maar oh zo leuk verhaaltje. Een broodje aap. Leuk om mee te nemen naar het terras. Ook leuk in deze tijd van het jaar, laten we eerlijk zijn. Ga er lekker voor zitten. Die radio mag van mij weer op standje 10. Maar denk

0: week door midden. Met classics en af en toe een hit.
1: Op weg naar het weekend. Weekend is on its way.
2: Rob, woensdag. Hey Rob, zet jij nog even een muziekje op?

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Jouw wekelijkse portie vinyl. De twee singeltjes liggen klaar op de draaitafels. Helemaal afgestoft en opgepoetst. Ze glimmen me tegemoet. En de vakanties zijn voor sommige mensen alweer bijna voorbij. Of zijn alweer voorbij. En om je toch nog een klein beetje in de stemming te houden, wil ik je een onvervalste portie Frans sentiment meegeven uit 1971. Van een jongensgroepje uit Frankrijk. Agnès Susanne, daar kwamen ze vandaan. Ze zongen liedjes over de liefde tegen oorlog, geweld. Nou ja, vrede. Er is dus eigenlijk niets veranderd. En laat dat nou net de strekking zijn van de grootste hit die de poppies hadden in 1971. Die ga ik zo meteen voor je draaien en je mag meezingen. Jazeker. Non, non, rien n'a changé komt er zo meteen aan. Maar eerst een soul- en disco-groep uit Massachusetts. Die bestond uit 5 broers. Ze waren erg populair in de 70s en hun succesperiode strekte zich uit over een periode van zo'n 6 jaar tussen 1973 en 1979. In ons land scoorden ze 3 echte hits. Heaven Must Be Missing an Angel, de allerbekendste, Don't Take Away the Music en die derde, die ga ik nu voor je draaien. Tavares en Who Done It uit 1977.

Dat het singeltje nog zo klinkt, mag bijna een wonder heten. Want als ik heel goed geteld heb, tel maar even mee, 1971... dan is het singeltje gewoon 55 jaar oud. Jazeker. En ik ben maar heel iets ouder. Rob op woensdag met nu Girls Aloud.

0: Very Much Alive. Rob op woensdag.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: The best!

lijkt me nou een bijzonder goed idee, weet je dat? Staying out for the summer en dan misschien in september of oktober weer naar binnen. Ja, waarom niet? Genieten van zolang het kan, zou ik zeggen. 29 juli, vandaag zou jarig zijn geweest Harry Mulisch, waar het niet dat hij in 2010 al overleed. Wel is vandaag jarig Fernando Alonso, de Formule 1-coureur. Wij wensen hem uiteraard een hele fijne verjaardag toe, mocht hij luisteren. Als jij jarig bent, nou ja, ook een hele fijne verjaardag. Geniet ervan. Van harte gefeliciteerd en neem nog een extra gebakje, zou ik bijna zeggen. Vandaag in 1981 zou het sprookjeshuwelijk worden voltrokken tussen Diana en Prins Charles. Een sprookjeshuwelijk dat eigenlijk geen sprookjeshuwelijk bleek te zijn. Het eindigde in een vechtscheiding die jarenlang werd uitgevochten via de media, zo'n beetje in het openbaar. Dankzij de Engelse paparazzi van de tabloids, die er een soort gewoonte van maakten om Diana overal en altijd te volgen. Dat gebeurde ook in 1997, maar toen liep het niet goed af. De auto waarin Diana zat crashte tegen een viaduct, waarbij zij om het leven kwam samen met haar geliefde Dodi Al-Fayed en de chauffeur. En je begrijpt het al, daarna is er een enorme discussie losgebarsten of het allemaal wel zo ethisch is geweest wat de pers daar had gedaan en met name de paparazzi. En volgens mij is die vraag tot op de dag van vandaag nooit echt helemaal opgehelderd. Lekker hè? Goed verhaal. De boodschap van de liefde blijft echter altijd overeind staan, zeker in de popmuziek. Roger Glover.

Stel me zo voor dat deze Brian Hyland een man was met een vakantiebaantje. Niet dicht bij huis, maar heel ver weg. Zodat hij de hele zomer zijn liefje niet kon zien. Daarom beloofde hij haar het volgende. Ik stuur jou iedere dag een brief. Echt waar. En ik sluit hem af met een kus. Dat zijn mooie beloftes, niet waar? Klinkt toch ook een beetje vals. Alsof hij de zomer lekker weg kan zijn en feestvieren zonder zijn vriendin. Klinkt ook goed, maar zou die het echt gedaan hebben? Zou die echt die brief hebben gestuurd? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat het een heel mooi verhaal is. En daar hebben we er zometeen nog een van. Zometeen na Coldplay, het broodje aanval.

0: van een liedje is dat stukje tekst dat je meteen kunt meezingen, ook als je het pas één keer gehoord hebt. Nou, dat meezingen moet lukken, toch?
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
0: Ja, natuurlijk. Dat gaat ook gewoon door, ons wekelijkse broodje aap verhaal. En vandaag heb ik er een uit de categorie horror en andere bangmakerijen. Luister maar. Op het dak van het plaatselijke ziekenhuis is onlangs een 5 maanden oud lijk gevonden door werklieden die een inspectie kwamen uitvoeren. Het bleek om een patiënt te gaan die even een luchtje wilde gaan scheppen. De stalen deur naar het dak was dichtgevallen en ging alleen van binnenuit open. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. De rechterrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden vanaf knooppunt Ewijk 11 kilometer met dik 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem die veroorzaken 10 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Renkum met 20 minuten vertraging, want bij Renkum is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem heb je tussen Ewijk en Renkum 20 minuten vertraging. Er staat 10 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: in de buurt. Roulette FM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden nog huizen beklad die dezelfde poster hadden hangen. De auto was gestolen en werd vanochtend achtergelaten in een sloot. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Het weer, vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen eerst zonnig, maar later wolken. En dan iets minder warm dan vandaag.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum staat 10 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en je bent daar 25 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
2: Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A50 van Os naar Arnhem. Daar loopt het vast door werkzaamheden. Tussen Ewijk en Renkum staat 11 kilometer. Kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. NS komt langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het midden van het land op de A50 Os-Arnhem. Daar heb je tussen Ewijk en Renkum 1/2 uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Lunette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A50 Os-Arnhem heb je bij Renkum 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
13: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
12: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
14: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
12: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was van het gelijknamige album uit 1998, Ray of Light van Madonna. En we zijn begonnen met Paperlade van Genesis, een liedje van de dubbelaar, Three Slides Live en een kantje studio.

0: ik ben op Roulette FM.
1: Ayeto.
2: Ja, Ben, we zijn er weer. Het is weer woensdagavond. Tussen 7 en 9, dan maken we ons programma. En ja, de thema, wat is het thema van vandaag?
3: Nou, we hebben natuurlijk een actueel thema iedere keer. Daar hadden we het vorige week al over aangekondigd. Dat is de Vierdaagse. En er is maar één belangrijke Vierdaagse, dat is Nijmegen natuurlijk. De Tour de France en het Kwakkoe Festival.
2: Ja, het Kwakkoe Festival. Dat was toch iets met voetballen, hè?
3: Nee, dat is natuurlijk... uit Surinaamse kring is dat natuurlijk. Alleen, en daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Ja. Vanwege de financiën en kosten is het helaas dit jaar het laatste jaar. Dat is heel jammer.
2: Maar misschien een doorstart. En het begon, dacht ik, ook met gewoon een voetbaltoernooitje.
3: Ja, oorspronkelijk
2: wel. Oorspronkelijk wel. WhatsApp Roulette is te bereiken op 06 16 14 43... 36 80. Dus ik ga herhalen nog even. 06 16 14 36 80. Ja, Ben, het is heel heet in Zuid-Europa.
3: Ja, behoorlijk. En nou, ik vind het hier al, hier in Bilthoven vind ik het ook al heel heet, Bert.
2: Het is overal heet. Bosbranden in Zuid-Europa. Ze zorgen voor vakantiezorgen. In Frankrijk en Spanje en zeker in Frankrijk. Tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden. Ook heel veel Nederlandse vakantiegangers moesten hun verblijf aanpassen of vertrekken. Ja, een mooie vraag voor de luisteraars. Zou jij je vakantie annuleren vanwege het risico op natuurbranden?
3: Als je het van tevoren weet. Ja, ik weet niet. Moeilijke vraag.
2: Ben je eigenlijk wel verzekerd voor dat soort dingen, natuurbranden? Stel je voor dat je daar met je tentje staat?
3: Dat weet ik niet. Tegenwoordig heeft iedereen wel...

0: vorige week al over gehad. Dat Noorwegen laatst tijd nogal populair is, hè, als nieuwe bestemming. Ja, vanwege het perfecte weer.
1: Ja, ja, ja, ja. Het is wel een mooi rijk land.
0: En ook de rust, zal ik maar zeggen. Want ik wilde in een wijde omtrek geen mensen, geen toeristen te zien.
1: Hey, ja, zou die hitte nou ook te maken hebben dat die formatie zo moeilijk loopt hier in de beeld?
0: Wie weet, dat kunnen we, hadden we even de wethouder moeten, een wethouder moeten vragen.
1: Ja, er is al een wethouder weg.
0: Ja, die is
1: maar
0: al
1: er
0: weg.
1: Is nog steeds geen, geen nieuwe bestuur.
0: Nee, maar dat past toch wel een beetje bij de beeld, voor zover ik het gevolgd heb.
1: Er waren wel eens wat spanningen en zo. Maar goed, nu zou je zeggen een verse start. Ja. Maar het is er nog steeds in gekomen. Er zijn wel een paar gemeenten in Nederland waar ze heel veel moeite hebben om een nieuwe bestuur te vinden. Er zijn er rond 126. 20 dagen zijn die 16 gemeentes al bezig om een nieuw college te vormen. Maar het is gewoon niet makkelijk op een of andere manier.
0: Ja, wie hadden ze als mediator ingeschakeld? Aart-Jan de Geus.
1: Ja, de Geus hadden ze ook nog.
0: Ons niet onbekend, zou ik maar zeggen.
1: Nee. Nou ja, straks even over de Tour. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. En we gaan het even hebben over Kwaku. Maar dat gebeurt ook
0: Duits
1: later.
0: Uur.
1: En er is iemand overleden.
0: Ja, en er zijn twee personen overleden. Maar ik wil het zeker hebben over Cor van Zijl.
1: Ja.
0: Van de bekende duo Utrecht, ja. Toos en Cor. Ja. Gaan we het later over hebben. Iets anders nog. We hebben het over Madonna.
1: Ja.
0: Madonna, zeg je dat wat?
1: Madonna, ja, die komt naar de Pride, heb ik begrepen.
0: Heel goed, ja, tenminste, het gerucht ging. Het gerucht ging dat zij zou komen. We gaan het zien.
1: Eventueel op een boot.
0: Niet Gay Pride, je moet nou World Pride.
1: World Pride, de World Pride. Ja, dit is wel een onderwerp, hoor, tegenwoordig.
0: Ja, nou ja, wat er in Duitsland plaatsvindt. Laat ik zo zeggen, ik vind die muziek, net zoals carnaval, vind ik verschrikkelijk. Qua muziek dan, maar oké. Dus ik heb geen behoefte om daar naartoe te gaan. Met name door de house deunen en weet ik wat. En uitdossing. Maar goed, iedereen zo zijn hobby.
1: Ben, in het kader van wandelen, lopen en marcheren, heb jij een nummer uitgezocht?
0: Ja, en dat heeft natuurlijk... We hebben net gehoord van onze gast die straks even meer de Vierdaagse gaat hij duiden. En die vertelde ook, dat wist ik ook wel, dat het oorspronkelijk een militair iets is.
1: Nou,
0: en dan gaan we. It's a long way to Tipperary.

0: Hallo.
1: Jongen, jongen, ja, even wachten, Aless. Je bent nog niet aan de beurt. Eerst moet ik je nog even introduceren.
0: Wow.
1: Aless was er vorige week niet. Waarom was dat ook alweer? Weet jij dat nog, Ben?
2: Ik heb altijd een korte termijn geheugen, Bert. Dat gaat nooit verder.
1: Wat was
2: er
1: ook alweer? Waarom was ze de vorige keer niet? Oh nee, ze nam de telefoon niet op.
2: Nee, dat is zo.
1: Die stond op stil.
2: Hebben we het toch later gemeld?
0: Dat was al 2 weken geleden.
1: Oh, en wat was er dan vorige week?
2: Een boek hebben we toch gehad.
1: Oh ja, bij de tennisbaan.
2: Ja.
1: Oh god, dat boek bij de tennisbaan. Aless, je bent er weer. Ja, we zijn er hier met het zweet op de voorlip. Want je was van plan naar de studio te komen.
0: Ja.
1: Maar helaas pindakaas voor ons. Maar je bent wel even aan de lijn. Ik zou zeggen steek van wal.
0: Ja, nou ja, ik ben dus heel erg druk met het WK voor oudere mannen, veteranen.
1: Oké.
0: Zij spelen hockey het WK in Breda.
1: Ja.
0: En ik ben manager van het 65 plus team.
1: Zo.
0: En ja, dat is op het moment zo druk, want we gaan daar natuurlijk volgende week naartoe. En het is super spannend en er moet van alles georganiseerd worden. En op het laatste moment is het natuurlijk altijd van alles. Maar het is wel leuk dat op dat WK, volgens mij niet per se in een team waar ik manager van ben. Maar op dat WK zijn ongelooflijk veel spelers van hier uit de buurt. He, dus van... Scharweide en van Beeldhoven, dus SCHC, Van Kampong, zelf ben je er volgens mij ook.
1: Voordaan is er ook, ja.
2: Alessa, dat is toch niet zo raar, dat hier uit de buurt. Je hebt de Bible Belt en volgens mij valt dit gebied eronder de Hockey Belt.
0: Nou, maar er zitten ook heel veel mensen uit Leiden en Amsterdam en Zuid-Holland, okay. Zeg maar. Het is wel zo, Ben, dat het oosten van het land iets minder vertegenwoordigd is. Ja, dat is wel, dat is altijd wel raar, hè?
2: De bepaalde sporten, golf, hockey, zijn er toch behoorlijk vertegenwoordigd in dit uitzendgebied, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, maar het is toch wel redelijk verdeeld, vind ik. Het is niet alleen maar hier vandaan. Dus in ieder geval, ik ben daar gewoon heel erg druk mee, want... Hoe ouder je wordt, hoe meer je nodig hebt, denk ik.
2: Dus, gaat er een ambulance mee of zo?
0: Ja, ik hoop dat ze in Breda wel gewoon een EHBO-post hebben.
1: Maar even, Aless, voor de luisteraars. Je bent aan de manager. Dat betekent dat je ook allemaal formuliertjes moet invullen. Of moet je ook het eten regelen? Of moet je ook iets regelen dat ze een goede stick meenemen? Wat is allemaal jouw taak dan?
0: Ja, nou ja, het is in principe zo dat de manager is tijdens het toernooi het aanspreekpunt voor alle scheidsrechters. Hè? Dus voor de arbitrage.
1: Ja.
0: En voor het toernooi, ja, wat ik eigenlijk regel is... huisvesting, vervoer van en naar slapen, toernooi. Ik zorg ervoor dat er eten is of dat iemand het regelt. Hè? Dus dat er gewoon op tijd gegeten kan worden.
1: Vervoer ook? Dus je gaat ze heen en weer rijden naar het hockeyveld?
0: Nee, ik huur een fiets voor ze.
1: Oh, je hebt fietsen. Nee, handig.
2: Wel een elektrische fiets, ja. Zeker handig, leeftijd, handig. Toch?
1: Zover is het niet, 3 kilometer.
0: Nee, het is helemaal niet zo ver.
1: Okay.
0: Precies. Dus daar ben ik vooral druk mee.
1: Nou.
0: Ja, ja.
1: De boodschap voor de luisteraars is, word geen manager? Of,
0: Nee, de boodschap voor de luisteraars is eigenlijk dat als je dus best wel van hockey houdt.
1: Ja.
0: En je hier in de buurt ook mensen kent die hockeyen.
1: Ja.
0: Dan is dit de uitgelezen kans om in Breda te gaan kijken.
1: Nou, dat is de oproep.
0: Ja, van 6 tot 16 augustus. Het toernooi begint de 7e. De finales zijn zeg maar in het laatste weekend. Dus ja, dat is hartstikke leuk om te zien. Want iedereen kan gewoon goed hockeyen.
1: En hoe heet de hockeyclub?
0: Bij Push Breda is het...
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, wie weet, we komen elkaar vast tegen. En dankjewel.
2: Ik had nog een vraag, Ben.
1: Oh, Ben heeft altijd nog een vraag.
2: Ik vind dat hockey heel interessant en dat golf. Maar sinds kort hadden we toch iets nieuws. Het boek van de week.
0: Ja.
2: Maar dat is even, deze week is het niet het boek van de week.
0: Ja, jawel hoor. Ik heb ook gewoon een boek gelezen deze week. En dat boek heet Grijs. En dat is van... dan moet ik even snel opzoeken. Het is een young adult boek. En dat heeft te maken met dat ik... zeg maar ook weer jeugdboeken moet gaan lezen voor de opleiding die ik in september ga doen. Maar dit boek heet Grijs. En dat gaat over... Het is van Carly van Tongeren. En het gaat over middelbare scholieren... die dan zeg maar aan het ontdekken zijn wat seks is en nou ja, hè, hoe dat dan in zijn werk gaat. En dan, dan gebeurt er iets... waardoor eigenlijk een meisje zeg maar over de grens heen, dat een jongen bij een meisje over de grens heen gaat, maar ze zei geen nee, maar ze zei ook geen ja. En dus daar, het gaat over consent en hoe je dat dan oplost en hoe je wat dat voor impact kan hebben op 15-jarigen. Dus dat was wel een eye-opener even. Ik ben blij dat ik de opvoedkundig die periode achter de rug heb, in mijn eigen nest, zeg maar. Maar als ik straks les ga geven, dan zijn dit natuurlijk gewoon de perikelen van de dag.
2: En waardoor, ik vind de titel Grijs, ik dacht meer dat het met dat senioren te maken heeft, Grijs. Maar ja. Nu heeft het een young adult, heet dat dan?
0: Ja. Nou, Grijs gaat over het grijze gebied.
2: Oh zo, ja.
0: En je dus denkt van, ja, dit is, hoezo is dit aanranding? En de ander zegt, ja, is dit wel aanranding? En de derde, weet je wel, dus het gaat over, kijk, iemand verkrachten is duidelijk. Zeg maar. Ja. Maar dit zijn van die, dit is in Amerika noemen ze dit date rape. He, dus dat je zeg maar wel eigenlijk op date bent. Dus dat je wel al hebt gezegd van ik vind jou leuk of zo. Maar dat het dan toch misgaat op het moment dat er seks bij komt kijken. Of dat het niet altijd synchroon loopt. Wat de een wil en wat de ander wil. Dus het is een interessant boek voor iedereen die kinderen in die leeftijd heeft. Het leest als een trein, het zijn maar 115 pagina's. En ik denk dat je er heel veel van opsteekt van hoe kinderen zeg maar hier naar kijken op dit moment.
2: Dus Grijs is de titel. Nee, noem nog even degene die het geschreven heeft.
0: De titel en de schrijfster is Carly van Tongeren.
2: Carly van Tongeren. Oké.
0: Carly, ja. Dus mijn tip voor deze week. Lees ook een boek wat je kind leest. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Nou, twee boodschappen in één.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Jongen.
2: Ja. Stukje Bijbel wel.
1: Ik dank je hartelijk, Aless. Ja. En wie weet weer tot volgende week, hè?
0: Ja, wie weet tot volgende week. Ik ga het gewoon weer proberen.
1: Oké, hoi.
0: Doei.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het Utrechtse landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op park vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snelgroeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op parkvliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere babbeltrucs in onder andere De Bilt, Hilversum en Amersfoort. Met buitgemaakte bankpassen is voor meer dan 250.000 euro gepind bij juweliers. De vrouw zou hebben gewerkt als zogenoemde ophaler. Slachtoffers zijn daarbij eerst gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Daarbij is verteld dat er een foutieve transactie is gedaan of dat er een virus op de bankpas zit. Daarna haalde de verdachte bij het slachtoffer de bankpas met pincode op. De Utrechtse zou vervolgens met de gestolen passen bij verschillende juweliers voor duizenden euro's aan sieraden hebben gekocht. Volgens de politie zijn bijna alle slachtoffers ruim boven de 80 jaar. De waterkwaliteit van de openbare zwemgelegenheden in Zuidoost-Utrecht is op dit moment goed. Dat betekent dat er met de warme dagen deze week prima verkoeling gezocht kan worden. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden houdt met de provincie de waterkwaliteit van de 27 officiële zwemlocaties in de gaten. Het waterschap meldt dat er bij de Kikker, bij Fort Ruighoek in Groenekan, de Voorveldse polder aan de Biltse Rading, het Henschotermeer nabij Maren en Gravenbol aan de Lekdijk in Wijk bij Duurstede gezwommen kan worden. Zwemmen op andere locaties wordt afgeraden, omdat bij langdurige hitte water stil kan komen te staan, op kan warmen en troebel kan worden. Dit kan leiden tot blauwalg, botulisme bij vogels en zuurstoftekort, waardoor vissen kunnen doodgaan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dit was het meidentrio uit Detroit. Brenda, Valerie en Shirley Jones, de Jones Girls. You're gonna make me love somebody else. Je hoort het nog maar weinig op de radio.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, de 108e Nijmeegse Vierdaagse startte al dinsdag 21 juli van 2026. 4 dagen lang lopen 10.000, wel 45.000 wandelaars uit de hele wereld. De 30, de 40 of de 50 kilometer door het Rijk van Nijmegen. Met als hoogtepunt de feestelijke intocht op vrijdag over de Villa Gladiola. De Vierdaagse van Nijmegen, 4x40 kilometer, is minder een sprint, maar een uitdaging om uithoudingsvermogen en herstel. De beste voorbereidingen begint idealiter 3 tot 6 maanden van tevoren. We spreken vandaag met Edwin van der Plank, die 3 jaar geleden opeens het idee kreeg om de Vierdaagse te gaan lopen. Een man met slechte voeten en daarvoor orthopedisch schoenen draagt. Via doorverkoop heeft hij een ticket kunnen bemachtigen. Ik zeg goedenavond Edwin.
2: Goedenavond.
0: Ja Edwin, fijn dat je hier in de studio bent. Ja, waarom besloot je de Vierdaagse te lopen 3 jaar geleden?
2: Ja, ik liep al enige tijd gewoon lekkere afstandjes, zeg maar. En op een gegeven moment zeiden mensen tegen mij, die Vierdaagse, dat is ook wat voor jou. Ik dacht, nee joh, veel te druk. Hè. Toch een keer het meekreeg in de media, zeg maar. Ik zat te kijken ergens naar. Volgens mij was toen ook de Vierdaagse bezig en ik zag om Gelderland. En opeens kwam het binnen bij mij van, ja, ik moet het ook gaan doen. Toen ben ik echt gaan kijken van, hoe kan ik meegaan? Hoe kan ik de Vierdaagse gaan lopen, zeg maar?
0: Want je komt er niet zomaar makkelijk tussen?
2: Nee, dat gaat niet zo makkelijk.
0: Hoe gaat dat dan?
2: De ticketverkoop begint altijd in ieder geval toen in februari. En in maart had je dan de verkoop voor de debutanten. Maar in eerste instantie ging ik al kijken van, ja, ik moet ook overnachten. Dus ik had mijn overnachting al lang geregeld. Alles had ik al klaar. Alleen nog geen ticket, zeg maar. Oh. Maar in ieder geval, in maart zat ik klaar om ticket te kunnen kopen. En om 10 uur start het dan. En gelijk voor me zag ik al 15.000 wachtenden.
0: Oh, oh god.
2: Ja, ik heb een uur zitten wachten en opeens stond voor mijn neus uitverkocht. Nou, ik ging door de grond. Dus ja.
0: En toen,
2: ja. Ik had geen ticket. Ik denk, jee. Maar wat toen nieuw was, 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden, was de ticket doorverkoop. En ja, die startte dus 1 maand later. Hè. Dus de mensen die denken van, ja, ik ga hem toch niet lopen. Ik ga mijn ticket weer inleveren.
0: Oh.
2: Je wordt dan weer te koop gesteld.
0: Aangeboden, ja.
2: Aangeboden. En ik ging proberen om ticket te kunnen bemachtigen. Nou, iedere keer dan klik je er weer naast. Dan krijg je opeens een melding van, ja, er is een ticket. Klik je en weer te laat.
0: Ach, vermoeiend.
2: En dat ging zo 2 maanden door.
0: Zo.
2: Zeer frustrerend. Ook voor mijn collega's op mijn werk trouwens ook.
0: Ja, ja.
2: En, maar in de laatste week, ik dacht al, ja, het moet wel gaan lukken. Het moet lukken. Ik blijf gewoon doorzetten. En in de laatste week op een zaterdagochtend, ik stap uit mijn bed. Ik kruip weer achter mijn computer en ik start weer die website. En ik zag een knopje, ik druk hem in. En ik begin gewoon wat in te vullen zo. En op een gegeven moment, hè? Wacht even hoor. Heb ik nou een ticket? Ik sliep nog half en keek even op mijn bankrekening. Ja, ik heb betaald. Kijk eens in mijn mailbox. Huh? Ik heb een ticket. Nou, ja, dat was schitterend toen.
0: Je was helemaal blij. Het was op het blij, laatste nippertje. Ja. Maar voordat we het echt over die wandeling hebben, heb je ook moeten voorbereiden. Ja. Hoe is die voorbereiding gegaan?
2: Ja, eigenlijk loop ik al heel het jaar door. Elk weekend ben ik al op pad. Het
3: is alleen of met iemand?
2: Ook alleen of ook in groepen, zeg maar.
3: Groep lijkt me of samen met
2: leuk
3: iemand.
2: Leuk hoor. Ja, met anderen ook loop ik vaak. En dan is het eigenlijk elk weekend wel iets van 25 kilometer.
3: Maar hoe zat het nu met die 4 dagen? Ging je dat alleen doen of samen met iemand ook?
2: Ik was samen met iemand.
3: Goed.
2: Maar vooral ik loop eigenlijk heel het jaar door. Maar terwijl tegen de Vierdaagse aan, dan gaan we wel wat grotere afstanden lopen. Om even ook het in de benen te hebben, zeg maar.
0: Ja, ik zag het op internet. Ja. Hoe mensen een trainingsschema hebben en dat heel langzaam opbouwen.
2: Ja.
0: Ja, jij bent dus door het hele jaar al bezig. Maar sommige mensen beginnen 6 maanden of 3 maanden van tevoren met een strak schema om die 4 dagen maar te kunnen lopen. En zeker 40 kilometer en dan 3, 4 dagen achter elkaar. Mijn hemel.
2: Ja, en zelfs mensen zonder oefening, die gaan gewoon lopen. Dat zie je ook.
3: Ja, maar die redden het dan toch? Of...
2: Sommigen wel en sommigen niet.
0: Nee. Ja. Hey, er zijn momenten in die loop. Want stel je begint, hè? Ja. Hoe werkt dat? Je begint te lopen met een groepje. Je hebt met mensen afgesproken om die vierdaagse te lopen. Ja. Wat waren je ervaringen zo onderweg? Wat maak je mee?
2: De vierdaagse? Ja, eigenlijk één groot feest. Als je 's ochtends start. We kwamen vaak aan rond 5 uur. Mijn bus die komt eraan. Nou, dan sluit je gewoon achteraan aan in de rij, zeg maar, bij de start.
0: Vijf uur 's morgens?
2: Ja. En dan, dan moet je gewoon afwachten tot je de start doorkomt. Vaak is het dan iets van 5:30 of zo, iets dergelijks.
0: Ja.
2: Nou ja, dan heb je gelijk een hoop lallende, dronken studenten langs de kant. Die even aanmoedigen, zeg maar. Nou, dan gaat je weer.
0: Die hebben gewoon niet geslapen, die zijn gewoon wakker.
2: Die zijn aan het feesten nog en die gaan dan pas in bed in, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan begint het. Het feest, zeg maar, het is gewoon eigenlijk heel de dag door. Heb je gewoon aandacht van mensen langs de kant. Dat gaat gewoon continu door.
3: Is er dan een punt waar je zegt, ja, daar moet je langs gaan, want dat is het leukste punt om erbij te gaan qua aanmoedigingen of qua catering of bedenk het maar.
2: Ja, eigenlijk elk dorp, stad. Zeg maar. En dus ook de tweede dag, derde dag, vierde dag heb je Nijmegen, kom je nog langs bejaardenhuis, heb je altijd de zwaaioma.
3: Oké, okay, zeg maar. De zwaaioma.
2: Je oud-omertje die de hele dag zit te zwaaien daar. En het is gewoon overal. Maakt niet uit. Door elke wijk heen waar je heen gaat, maakt niet uit. Overal feest.
0: Welke momenten verrast je het meest?
2: Welke momenten verrast mij het meest? Het zijn toch wel als je door... het is wel echt heel druk. Maar als je door Wijchen loopt, dus op een roze woensdag. Dat is echt heel druk. Sensor overload ook wel een beetje. Maar ook wel heel gaaf om dat mee te maken. Alle juichende mensen aan de kant die allemaal aanmoedigen.
0: Roze woensdag, help even.
2: Roze woensdag. Elke dag van de Vierdaagse heeft een kleur.
0: Ah.
2: Dinsdag is blauw.
0: Okay.
2: Woensdag is roze. Donderdag is groen. En vrijdag is oranje.
3: Maar roze heeft dan niks met gay parade of dat soort dingen?
2: Wel,
3: Het is niet zomaar een kleur.
2: Het is gay parade, maar wel inderdaad om de...
3: Nee, de kleur roze is niet zomaar toevallig die kleur. Nee,
0: de andere kleuren? Welke betekenis hebben de andere kleuren?
2: Blauw, omdat je door het gebied gaat, zeg maar, waar veel water is, zeg maar. Dat is de dag van Elst.
0: Oké.
2: Donderdag, omdat je door heel veel groen gaat. Op de Zevenheuvelenweg heb je op donderdag. Dat is ook wel de mooiste dag, vind ik zelf ook wel. En vrijdag, waarom het oranje is, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee. Nee.
0: Ja, wat maakt de Vierdaagse anders dan een gewone wandeltocht?
2: De sfeer.
0: Ja.
2: Dat is het gewoon, echt. Het is, twee jaar geleden, toen ik hem eerst had gelopen, voor het eerst had gelopen, ik was verslaafd.
3: En hoe lang is dat eigenlijk al? Want het is oorspronkelijk zijn militair iets.
2: Ja, klopt.
3: En heeft dat met Bridge Too Far te maken een beetje? Of?
2: Nee, voor mij is dat puur uit de oefening ontstaan. Dat, zo is dat uitgegroeid door dit festijn, zeg maar.
3: Ja, er is natuurlijk in die omgeving heel veel kazernes.
2: Ja,
3: ik
2: klopt.
3: Ben vroeger ook nog in Schaarsbergen zat ik paraat, om zo te zeggen.
2: Ja.
3: Misschien daarmee te maken heeft dat toen de tijd altijd veel militairen er waren. Ik weet het niet.
0: Er zijn natuurlijk momenten in die wandeltocht die heel moeilijk voor je zijn, neem ik aan. Er zijn best wel eens moeilijke momenten of dat je het zwaar vindt. Wat haalt je er dan doorheen? Is het een speciale soort muziek of is het een speciaal soort liedje? Of,
2: ik heb het niet echt heel zwaar moeilijk in het bekennen,
0: nee,
2: maar de muziek houdt je wel bezig, zeg maar. En wat je af en toe gewoon lekker door wordt opgezweept, dat je gewoon alle pijntjes vergeet, zeg maar, en gewoon weer doorgaat.
0: En, kunnen we een nummertje draaien?
2: Ja, prima.
0: Welk gaan we draaien?
2: Baila de Casalina. Ja, deze.
0: We gaan even luisteren.

0: Nou, ik heb er nou weer zin in, hoor.
1: Ja, dit was een nummer waar je helemaal op aanslaat, zeg maar.
0: Ja, zeker wel, ja.
2: Er zijn ook momenten van bezinning als je zo'n lange tocht loopt.
0: Ja, als ik s'avonds mijn slaapzakje ingaat, dan voor de rest, ja, je bent gewoon de hele dag, is het gewoon feest. Echt.
2: Ja, dus altijd mensen, altijd praten. Ja, altijd, ja, er zijn niet momenten dat je even afsluit en aan dingen denkt waarvan je denkt, nou, daar is zo'n wandeling ook goed voor.
0: Daar heb je geen tijd voor bij de Vierdaagse. Nee,
1: ik zag toevallig een documentaire, de hele week sinds 5 jaar wordt dat uitgezonden op de tv. Tenminste, altijd een soort 20 minuten of zoiets. Ja. En het gaat over, zag ik toevallig dat ergens langs de route een soort geestelijke dame, dus ik weet niet van welk geloof, maar die komt, de mensen die behoefte aan hebben, kunnen zich even in laten zegenen.
0: Ja, dat zie je wel inderdaad. Ja. Ja. Klopt, ja. Ja.
1: Maar dat was wel zeg maar niet een voorbijganger die verkleed was. Het was wel een dominee of een pastoor of zo die dat dan deed.
0: Ja, ja.
2: Zijn er momenten dat als je naast iemand loopt dat je zomaar even contact krijgt?
0: En, ja, natuurlijk wel.
2: En wat voor onderwerpen bespreken jullie daar?
0: Ja, vaak wel oppervlak natuurlijk. Want je bent toch in een hoop feestgedruizen. En je hebt het toch een beetje over waar je in zit, zeg maar, op dat moment.
2: Even, en de supporters langs de kant, hebben die nog een rol gespeeld voor je?
0: Ja, natuurlijk. Die zorgen ervoor dat je eigenlijk gewoon wordt gedragen. Het lopen wordt een beetje bijzaak eigenlijk bij de Vierdaagse.
2: Blaren, injuries, pijntje hier, pijntje daar. Heb je iets daarvan ondervonden?
0: Alleen PAPD inderdaad, ja.
2: Pijntje
0: hier, pijntje daar.
2: Het was wel bijzonder.
1: Ja, een mooie uitdrukking.
2: Ja. Het was wel bijzonder dat je een speciaal schoeisel hebt. Hè?
0: Klopt.
2: Dus je hebt toch op een of andere manier last van als je gewoon zo loopt.
0: Ik voel het wel, hoor.
2: Maar het is wel heel bijzonder dat je het dan dit doet.
0: Ja, ik ben zo 8 jaar geleden begonnen met wandelen.
2: Ja.
0: Toen heb ik ook de eerste paar schoenen gekregen. Toen ben ik begonnen ook. Begon ik met 2 kilometer, 5 kilometer, 7 kilometer. Dus ben ik iedere keer een stukje verder gaan lopen.
1: Je bent wel een geoefend wandelaar, zou ik maar
0: uiteindelijk
1: zeggen.
0: Wel. Ja, zeker.
1: Dat scheelt natuurlijk ook.
0: Ja, ja, ja.
2: Als je mensen zou moeten activeren of moeten oproepen om die avond, of nee, niet de avond, gewoon de 4 dagen van Nijmegen te lopen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
0: Gaat eerst even wat oefenen, zeg maar. Kijken of je het kan. Ga gewoon eens een keer kijken. Proef het de sfeer. Begin daarmee, zeg maar.
2: Gewoon een keertje komen kijken. Ja. Een van die dagen. Ja. Blauw, rood of geel.
0: Als je mee wil gaan lopen. Dan wens ik je heel veel geluk om een ticket te kunnen bemachtigen. Dat is lastig.
2: Zijn er ook mensen die gewoon lopen zonder een ticket?
0: Het gebeurt helaas wel. Maar het mag niet.
1: Nee. Maar die doen het, die kunnen geen stempeltje halen of niks.
0: Helemaal niks. Nee.
1: Maar goed, die hebben het meer. Misschien doen ze maar 1 etappe. Of
0: ze dan vallen op, hè? Want je loopt met zo'n bandje om, inderdaad. Ja.
2: En dan kan je ook zien hoe lang je hebt gelopen? Of?
0: Je ziet de afstand aan het bandje.
2: Oké. Ja. Dan kunnen ze zien van deze meneer heeft 40 kilometer of 30 of 50 gelopen. Zitten 50 kilometer er ook nog een keer in bij jou?
0: Nee, gaat niet gebeuren. Nee.
2: 40 is het mooiste.
0: Vindt prima, ja. Ja, ja.
2: Nou ja, als je de 4-daagse in 1 woord zou omschrijven, voor welk woord zou je dan kiezen?
0: Feest. Ja, het lopen is echt bijzak. Ja, zo leuk.
2: Je bent er volgend jaar weer gewoon bij.
0: Zeker, ja.
2: Ja. Ja. Heel leuk. En zijn er nog speciale mensen waarvan je denkt, nou, die wil ik de volgende keer weer meenemen?
0: Waarmee ik nu ook weer gelopen heb, zeg maar. Ja. Dat is reuze gezellig.
2: Hoe groot is de groep?
0: We begonnen eigenlijk 2 jaar geleden met z'n vieren. Vorig jaar waren we z'n 3 en nu waren we z'n 2. Wordt wel iets minder, maar dat is niet echt.
1: Wat ik ook zag is trouwens, dat ook veel mensen, die hebben niet zoveel ervaring, maar is een bepaalde vader, moeder of oom, tante, die juist daar soort als eerbetoon aan een overleden iemand daar lopen.
0: Dat zie je ook wel inderdaad. Ja, ja zeker.
2: Maar had jij niet?
0: Heb ik niet.
2: Nee. Je hebt gewoon gelopen. Je hebt heel veel plezier gehad.
0: Juist.
2: Je werd een beetje opgejaagd door muziek en door de mensen langs de kant.
0: Ja.
2: En je raadt het iedereen aan om het te doen. Maar als we het gaan doen, ga eerst een keertje kijken.
0: Ja, dat is wel verstandig, denk ik. Want,
2: Edwin, hartelijk dank voor dit interview.
0: Dank je wel.

0: Bende, dit was een draaiorgel.
1: Ja, dat vond ik ook. Dat is dat heet officieel de Vierdaagse Mars.
0: Ja, de Troubadour.
1: Dus de Troubadour, de band ken ik niet, maar blijkbaar in de contraille zeer bekend. En dat vond ik wel aardig.
0: En we hoorden een nieuw liedje, hè? Dat kende ik helemaal niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Die begon in één keer helemaal op te leven.
1: Maar dat is toch verboden liedje bij Roulette FM?
0: Hoezo verboden?
1: Nou, vanwege te vrolijke deuntjes.
0: Oh, te vrolijke deuntjes. Nou,
1: ja, ik weet het niet. Dat zei het toch? Dat eigenlijk officieel niet.
0: Oh, we mogen geen vrolijke deuntjes draaien.
1: Te veel piraten zijn. Oh, maar daar komen we toch vandaan. Want daar komen we vandaan.
0: Helemaal geen probleem. Ik zie nu, Ben, we hebben nog eventjes Ellen ten Damme.
1: Ja, dat heeft ermee te maken, Ellen ten Damme. Maar we hebben straks onderwerp natuurlijk ook Tour de France. En Ellen ten Damme heeft een prachtig nummer gemaakt. Dat gaat over de Tour de France. Dus dat gaan we zo.

0: Ja, ik kan me herinneren dat we hier een keer op bezoek hadden. Jeroen Wielaert, kan jij dat nog herinneren?
1: Ja, zeker. Ik ben meerdere keren op bezoek gehad. Eén keer over Harry Musquet. Maar uiteraard, hij zit er nu weer. Jeroen Wielaert is natuurlijk wel de Tour de Fransman van Nederland.
0: Ik kan me herinneren dat we die foto hadden, dat hij dat kaartje uit zijn mond had.
1: Vorig jaar. Hij ging ook naar alle hotelletjes daar in de buurt.
0: Ja, dit jaar ook weer. Via dat Facebook post hij het weer. Ja, hij loopt al heel lang mee met die Tour natuurlijk.
2: En hij heeft er ook voor gezorgd dat uiteindelijk die Tour
0: Utrecht, ja. Op een viltje bij Café De Vogel. Op een bierveeltje, dat had hij nog.
2: Bestaat niet meer, hè?
0: Nee. Maar op de bierveeltje had ze toen bedacht, Tour de France ooit een keer in Utrecht. Ben je gek geworden? Het is toch voor me, mede dankzij Jan van Zaan en een paar andere mensen.
2: Ja. Het is nog een kleine soort bijeenkomst geweest in...
0: Was jij bij in Willem Slok, toch?
2: Willem Slok, ja.
0: Ja,
2: was ik bij.
0: Was ook over
2: ik heb toen nog een kaartspel gemaakt over de Tour de France.
0: Ja.
2: Oké, Ben. Nou, we hebben een prachtig interview achter de rug met Edwin. En hij heeft kunnen vertellen over zijn mooie vierdaagse. Ik maak nog wel eens een vergissing van avondvierdaagse, maar het is de vierdaagse van Nijmegen. Ja. Maar we gaan nu naar het nieuws, Ben.
0: Ja.
3: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt... is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven... bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen... reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
14: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard... en in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft... en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
13: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in een naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Ja, dat was de straatnaam in Londen. De Electric Avenue. Het inspireerde Eddy Grant. En met succes een top 10 hit uit 1983. Zijn jullie er klaar voor? De actualiteiten van deze week. Ja, Ben, we hebben natuurlijk een paar actualiteiten. Helaas, we hadden ook iemand bedacht om te interviewen over de Tour de France. Die kon helaas niet. Maar ik wil toch even een paar dingen uit die Tour de France vertellen, Ben.
1: Ja, ja. We zouden het erover hebben. De muziek is ook een beetje aangepast.
0: Ja, dus we hebben het ook over. Nou ja, de Tour de France 2026 was vooral het verhaal van Pogacar.
1: Bijna alleen maar het verhaal. Ja. Gelukkig de laatste dag eventjes niet.
0: Nee, dat was Evert van der Poel, hè?
1: Evert van der Poel.
0: Ja, ja, op de Champs-Élysées, wat was dat een finish, hè?
1: Iedereen die zei ongelooflijk dat het... iedereen was zo lyrisch dat dat gewoon kan. Hij was ook helemaal dood. He, dat hij van der Poel gaat al iedere keer tot de bodem.
0: Hij geeft ook niet op. Met zijn laatste krachten heeft hij het nog gered. Ja. Ik heb daar echt met tranen in mijn ogen zitten kijken. Ja. Maar de vijfde eindzege was het voor Pogacar. Ja, en hij boekte, hij trad toe tot het illustre rijtje vijfvoudige toerwinnaars. Hij nam al vroeg de gele trui over en gaf die daarna niet meer uit handen. Onderweg won hij wel vijf etappes nog. Hè?
1: Het is een soort
0: onder
1: saaiheid,
0: een indrukwekkende Alpe d'Huez, waar hij zelf een klimrecord neerzette. Ja, ik vind het wel een topper, hoor.
1: Ja, maar Pogacar. Bert, ik ben niet zo in de sport. Alhoewel, de Tour de France heeft ook mee te maken met leuke Franse melodietjes tijdens de vakantie. Ja. Parijs is nog ver van Joop Zoetemelk. Ja. Maar ja, wel grote klasse. Alleen, ik heb een beetje het Max Verstappen idee. Op een gegeven moment, de Formule 1 werd ook een beetje saai, omdat Max bijna alles won. Dus zou het nu zo zijn dat volgend jaar hetzelfde met Pogacar aan de hand is, dat er iemand anders opstaat? Nou ja, of dat je een hele slechte fiets hebt, dat kan.
0: Ja, maar hij heeft nou vijf keer gewonnen. Als hij het voor de zesde keer wint, dan wordt het wel... heel
1: die, nou was de kannibaal, die was er ook altijd goed.
0: Ja, zo.
1: Wie was de kannibaal?
0: Weet ik niet even.
1: Eddie Merckx was
0: er. Okay, ja. Okay, ja. Nee, er was nog meer vragen voor mij die ik niet weet. Nee.
1: Maar er waren in de tijd toch een paar toer. Toen de tijd kwam het toch wel meer voor dat bepaalde Hino, of die dan zo dominant waren, wel 6-7 jaar achter elkaar. Dus nu minder aan de hand.
0: Die Amerikaan.
1: Die is onder de drugs. Hè? Ja. Ik ben zijn naam even kwijt. Bert, jij bent even de sportman.
0: Ik ben ook even de naam kwijt.
1: Ja, hij was niet de enige.
0: Hij is geblokt, hè, in mijn herinnering. Hey, maar luister, even de Poel. Ja, reed de sterke Tour. Eindigde als tweede in het klassement. Niet onaardig. Die zijsjas maakte veel indruk. Met een knappe vierde plaats. En Del Toro in de witte jongere trui. Ja, ik vond het geweldig. Ik kan nog even zeggen wie de groene trui. Weet je dat? Wie de groene trui
1: heeft gewonnen? Bert, ik zit iets minder Tour.
0: Mats Petersen vanuit Denemarken. Dat krijg je, zeg maar, als je een hele goede klimmer bent. We hebben de bolletjes trui. Dat was Richard Carapaz. Dat is de beste klimmer in het bergklassement. Ik haal het even door elkaar. Die anderen worden punten toegekend en de hoge klassering in een etappe voor het winnen van tussensprints. Dat was de groene trui. En de witte trui, dat was Isaac Del Toro uit Mexico. Ja,
1: heb jij
0: de
1: avondetappe nog wel gevolgd?
0: Ja, af en toe.
1: Ja, Tom Dumoulin, dus dat vind ik altijd.
0: Ja, die zit er altijd bij.
1: Ja,
0: dat was heel
1: Tom
0: erg.
1: Dumoulin moet ik altijd in Utrecht denken natuurlijk.
0: Toen hij dat weet ik nog wel. Nou ja, nogmaals, die Tour. Ja, we hebben het allemaal kunnen volgen en we hebben een terechte winnaar. Het is jammer dat hij al vanaf het eerste begin duidelijk werd dat hij het zou worden.
1: Ja, voorheen waren we toch wel tussen twee mensen. In het verleden heeft hij toch ook wel moeten strijden met Vinegar. Ja, die was er dan vroeg uit ook.
0: Ja, en het was ook een ongeluk. Dat was toch... Wie was dat nou?
1: De Vinegar.
0: Dat was Vinegar, ja. Die was eruit.
1: Maar die was eigenlijk was hij niet... Hij zat al achter qua tijd heel erg.
0: En er waren ook weer mensen die gevallen zijn op die Champs-Élysées. Zag je dat? Ja, er is verder geen aandacht aan besteed. Nee. Maar dan ga je daar toch met weet ik hoeveel kilometer per uur, 60, 70. En dan donder je toch van je fiets af, joh.
1: Ik ben niet zo thuis in toe, maar ik kan wel herinneren, dat noemen ze dan de wandeletappe. En dat is de etappe vlak voor de Champs-Élysées. Dat ze allemaal raar. Dat mag tegenwoordig niet meer. Dat ze daar achteraan op de fiets zitten.

0: Van Mandela Park. Ja, en helaas heeft dat met beveiliging. Dus overal toegangsprijzen, vergunningen. Ja, het is niet meer te behappen. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Er zijn steeds meer festivals waar mensen voor moeten betalen. Ja, en dan gaan mensen keuzes maken. Maar ik vind dit wel, ja, ik ben een uniek festival, weet je. Het is niet alleen een Surinaams, het is een wat grotere kring. We gaan straks ook.
1: Ja, het begon heel simpel met de voetbaltoernooitje. Ja. Maar het werd live muziek, eten uit de hele wereld. Naast sport en natuurlijk cultuur en ontmoeting.
0: Nou ja, Noralie Beijer zag ik gisteren op tv. Ja, weet je, in de Belmen, waar natuurlijk, dat schold als een zeer moderne woonwijk. Maar op een gegeven moment, dat schold ook voor Lelystad. Maar veel mensen vanuit Suriname, die toen de tijd kozen. In de tijd van Bouten zeggen we emigreren naar Nederland. En ik bedoel, dat was toen een cultuur die in Nederland niet zo vaak. Die kwam je wel tegen, maar niet zoveel.
1: Ja, die Noralie Meijer was even op de televisie. Die zag ik in een soort picknick met.
0: Ja, klopt. Dat ging.
1: Hoe heet die man uit. Ja, het van het slimste mens vroeger.
0: Ja, nou goed. Nou, ja, soms niet Maarten van Rossum. Philip Frerik.
1: Heel goed.
0: Maar die had
1: ja, toen vertelde ze ook over dat ze toen uit Suriname definitief naar Nederland kwam. Maar ja. Dat het opviel dat er steeds meer Surinamers kwamen wonen hier.
0: Ja. Volgens mij was zij niet met die radio, maar Joost Prins.
1: Ja,
0: hebben we het nog over gehad. Die is een tijd terug overleden.
1: Klopt, ja. Maar er is ook goed nieuws, hè? De organisatie heeft aangegeven dat ze in gesprek gaan met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost over een mogelijke doorstart.
0: Ja.
1: Of een andere opzet. Het is dus nog niet zeker dat Kwaku helemaal verdwijnt. Het kan terugkeren in een nieuwe vorm.
0: Nou, het is in combinatie met Katie Kotti. En ze kunnen misschien wel het met Molukse vereniging doen. Want ze hebben al zo'n soort Molukse dag zitten tussen. Dus wie weet.
1: Ben, we hebben straks nog even apart aandacht voor Cor Verzijl, hè?
0: Ja, uiteraard.
1: Dat gaan we straks doen. Ik zou voorstellen om op fietsen.
0: Ja, we gaan zeker. We zitten nog steeds de Tour de France. En ik ben Daniel Lohuus.
1: Ja.
0: En dat is van toen de band Skik.
1: Ja.
0: Uit Drenthe. En dat is namelijk op fietsen.

Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Van Ray Kuhnho. Als ik terugkijk op mijn leven, besef ik dat ik heel veel goede mensen heb ontmoet. Zij een leraar van me, een keer tijdens een lezing. Daarmee bedoelde hij niet dat hij opzettelijk selectief was geweest in het toelaten van mensen in zijn leven. Maar dat hij in de loop der jaren veel goede mensen was tegengekomen. Hij noemde zichzelf heel bescheiden, een mazzelaar. Maar ik wist dat het zijn vriendelijke persoonlijkheid en zijn hartelijke glimlach waren die deze mensen, goede mensen, hadden aangetrokken.

0: Het is een beetje de avondetappe, Ben.
1: Ja, daar werk ik hem ook uit. We zitten natuurlijk in het Franse gevoel vanwege de Tour de France. Maar langzamerhand wilde ik ook een beetje van het Franse zomergevoel. Alhoewel met die brand is wat anders. Ik weet dat ik als jochie in de auto zat en de radio stond aan. Want je had verder geen cassette of niks. En dan kreeg je dit soort muziek op de radio. Maar ik had die bewust uitgekozen. Heel scherp van jou. Dit is van de avondetappe.
0: Prachtig.
1: De tune van...
0: Prachtig, van Yves Montand.
1: Ja, en de volgende is weer een Franse dame. Dat heeft niet met Tour te maken, maar Poupée de Sire, Poupée de Son. Ook zo'n Franse klassieker.
0: Ja, is dat niet ook een top zoveel nummer geweest? Ja. Poupée de Sire, het was echt heel bekend. En welk jaar is dat, joh?
1: Ja, ik heb het niet helemaal paraat. Ik denk jaren 60.
0: 60 denk ik. Ja. Nou, we gaan het draaien. Ik denk dat de luisteraars... zouden ze het kennen, denk je?
1: Ik denk het wel. Als je in Frankrijk ooit op vakantie bent geweest, dan komt die keer voorbij.

0: Jeempie, zegt die Franse chansons, joh.
1: Dat zijn die klassiekers. Dat is, en juist, ik moet altijd denken, als deze muziek hoort, dan dat is niet in december. Nee, dan is het juist lekker warm zijn. Hè? Een beetje een zomers gevoel.
2: Waren vroeger Françoise Hardy?
1: Françoise Hardy heb ik ook een nummer van klaar. Oh, okay. Ik weet niet of ik daar Tous les garçons et les filles.
2: Ja, die sprak, maar dat gaan we nu niet draaien.
1: Nee, gaan we nu niet kijken of we eraan toekomen. Maar we gaan nu draaien, dat is het nummer, Le Champs-Élysées. Het is natuurlijk waar de tourfinish was.
2: Dat was geweldig. Hier komt hij.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Tijdens een hittegolf verlangen veel mensen naar wat verkoeling en water onderweg. De website koelplekje.nl kan dan een handig hulpmiddel zijn. De site toont locaties voor verkoeling, ook in onze regio Zuidoost-Utrecht. Hitte is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Vooral ouderen, jongere kinderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn hier gevoelig voor. Op de website koelplekje.nl zijn publieke ruimte te vinden om af te koelen, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden en warenhuizen. Ook zijn openbare drinkwaterpunten aangegeven. Een gemeente werkt aan maatregelen om dorpen en wijken op lange termijn koeler en prettiger te maken. Zo worden straten vergroend, extra bomen geplant en wadi's aangelegd. En goed om te weten dat een groene tuin tot 8 graden koeler kan zijn dan een volledig betegelde tuin. Reinigingsbedrijven in Zuidoost-Utrecht hebben opnieuw het hitteprotocol ingevoerd. Dit betekent dat de inzameling al om 6:30 start en de openingstijden van de recyclingstations aangepast zijn. Het huishoudelijk afval wordt door het reinigingsbedrijf gewoon volgens de afvalkalender opgehaald. Maar omdat de inzameling eerder begint, kunnen kliko's al de avond voor de ophaalronde aan de weg gezet worden. De recyclingstations zijn geopend tot 3:00. Reinigingsbedrijven bieden de medewerkers op deze manier de mogelijkheid hun werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren. Het hitteprotocol geldt tot en met zaterdag. Er komt een nieuwe lotgenotengroep voor mensen die leven met dwang en autisme of het vermoeden hebben dat zij er last van hebben. De Angst, Dwang en Fobie Stichting start de groep in oktober op het hoofdkantoor in Driebergen. Dwang en autisme beïnvloeden elkaar. Zo kan het opmerken van kleine details aanzetten tot piekeren of herhaald controleren, wat stress veroorzaakt en dwangklachten kan versterken. Ook kunnen dwanghandelingen het dagelijks functioneren en de routines van iemand met autisme verstoren, waardoor er opnieuw stress ontstaat. De deelnemers kunnen op 5 bijeenkomsten anderen ontmoeten die ook weten hoe het is om met dwang en autisme te leven. De nieuwe lotgenotengroep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Nou, dat was een nummer 1 single van Rolls Royce.
1: Rolls Royce.
0: Of Rolls Royce.
1: Ja.
0: Rose, R-O-S-E.
1: Ja, ja.
0: Rose.
1: Car wash, ja.
0: Uit 1976. Ja, Ben. Wat gaan we draaien?
1: En wat gaan we draaien? We gaan toch nog een stukje Franse dingen doen. Omdat jij er speciaal om gaat. Een zeer fraaie dame. En dat is Françoise Hardy. Tous les garçons.
0: Daar komt-ie.

0: Ja, ik was vroeger wel een beetje verliefd op die Françoise Hardy.
1: Ja, wie niet? Met die hoge laars aan, weet ik wel.
0: Ben, we gaan het hebben over die iemand is overleden.
1: Twee personen die overleden zijn, maar één is een heel markant figuur. Ik ga het zo meer vertellen.
2: Yo, welke artiest zijn we deze keer verloren? Kom er maar in, Ben.
0: Ja, Ben, als ik je goed begrijp, zijn we niet één, maar we zijn wel twee artiesten.
1: Ja, inderdaad. Ik had het, maar ja, 26 juli, dus een paar dagen terug, bereikte me dit bericht dat Cor van Zijl overleden is.
0: Jij kent hem persoonlijk?
1: Persoonlijk en bepaalde Utrechters ook wel. Toos en Cor, dat is een bepaald duo. En Toos is al een tijdje terug overleden. Die drumde niet zo goed. Een soort orgeljoken, maar dan op drums, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja, zegt die foto.
1: En verzorgde smartlappen door heel Utrecht in.
0: Ja. En, vooral bij studenten heel...
1: Studenten, overal kwam hij. Met Nederlandstalige liedjes en noem maar op. En hij had voor de meeste Utrechters die in de Witte Vrouwen woonden een vogelenbuurt. Hij had ook een witgoedzaak aan de Hophakker.
0: Klopt, daar kwam hij ook.
1: En dat was een beetje een soort buurthuis. Voor het uitgevonden was. Want iedereen kwam er niet om witgoed te kopen. Maar praatje te maken. En hij rookte al een biertje drinken. Ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment ook besloot. Ook in de wat nieuwere spullen. Toen heeft hij aan de overkant van de Hophakker. Op dat hoekje. Dat smalste stuk daar verderop.
0: Ja.
1: Jij kent Hophakker ook.
0: Ja.
1: Heeft hij een witgoedwinkel met nieuwe artikelen. Heeft niet zo lang gelopen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik daar wel een stofzuiger heb gekocht.
0: Kijk. Hij had ook stofzuigerzakken.
1: Ja, ik heb ook stofzuigerzakken. Ik heb nog steeds stofzuigerzakken.
0: Ja, nee, maar hij had alle speciale stofzuigerzakken.
1: Tegenwoordig heb je dus uitruiming bij mensen die overleden zijn. Ja, speciale bedrijven, toevallig. Maar ja, dat had je niet zo. Maar daar zorgde Cor dan ook wel voor. Nou, zo kwam hij ook wel aan zijn tweedehands spullen.
0: Hey, maar hij maakte liedjes. Ja, mogen die nog wel gedraaid worden?
1: Nee, maar het zijn hele andere tijden. Hè?
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Het was ook hij kon had ook opvliegers ook wel. Dat, want hij lustte nog wel zijn borrel, zeker toen Toos is overleden.
0: Ja.
1: En ik kan me nog herinneren, bij Lepelenburg, dat park, was een studentenfestival. Nou goed, maar Lepelenburg is nog steeds zo. Wordt bezoekt door daklozen, drugverslaafd, noem maar op. Nou, Cor en Toos podium. En een paar wilden van hem een blikje weg. Maar hij werd zo boos dat hij met de microfoon standaard die lui gewoon het podium afgeramd heeft.
0: Ja, dat standaard podium. Ja,
1: ja, dat stond zo'n podium. En,
0: dit liedje werd gezongen door Toos?
1: Cor was de zanger.
0: Oh, Cor
1: Toos,
0: was de zanger.
1: Cor en Toos. Cor is de man. En Toos drumde dan. En ze kenden eigenlijk maar één ritme. Zoempe, toempe, zoempe, toempe, zoempe. En Cor speelde gitaar, maar meestal orgel.
0: Maar was dit liedje gezongen door Cor?
1: Ja, Cor en Toos samen.
0: Ja, ik wou zeggen, want ik dacht dat ik wel een vrouwenstem
1: hoorde. Ja, nee, ze zongen samen. Maar Cor was de Ik Mis Mijn Slippy is nog een soort hit geweest.
0: Ik dacht Mississippi.
1: Nee, ja, dat is een parodie op Mississippi van Pussycat.
0: Daar komt-ie.

0: Nou, we zullen die Cor niet gauw vergeten. Ja, maar dit is over Cor overleden.
1: Ja, ja.
0: Maar in principe kan ik me wel iets voorstellen dat die studenten dit allemaal keihard meezingen, ja, natuurlijk.
1: En toen was die Pussycat, dat was een grote hit natuurlijk. Hè? Dus ik mis mijn Slippy, dat natuurlijk. Maar hij trad overal op. Ik 10 jaar terug, weet ik nog, toen kwam hij met zijn hond aan bij garage Autoweert. Dat heb ik ook nog gedraaid, want chef-monteur normaal afscheid. Ja, Cor was buurtbewoner. Alleen hij had dicht bier op. Maar ik heb hem een microfoon gegeven. Ja, toen ging hij ook maar zingen. Ja. Hij was niet te verlegen om ergens een liedje te doen.
0: Ben, we hebben van een tweede afscheid moeten
1: nemen. Ja, dat was mijn oorspronkelijk afscheid. Dat is Plas Johnson. En heel veel mensen zullen hem niet kennen, maar de jazzliefhebber zeker. En hij is bekend tenorsaxofonist. En het meest bekend is hij door de Pink Panther Team. En dat is gecomponeerd door Harry Mancini, Italiaanse componist. Die deed heel veel filmtunes. En de Pink Panther is natuurlijk de bekende intro. Nou, we gaan het zo horen. En waar Plas Johnson een grote rol bij speelt.

0: dat was een of andere tune bij een detective-serie vroeger.
1: Inspector Clouseau.
0: Oh ja, Clouseau, ja. Does your dog bite? Half zit hij hoor. This is not my dog.
1: Dat hoort er ook in. Plus Johnson, je hoort duidelijk die hele saxofoon. Hij is in jazz scene ontzettend bekend geworden. Maar deze, ja, de man is overleden. En dat is iets serieuzer dan Corzen muziek maakte. Maar ik vond het toch goed om ze beide even te herdenken, om zo maar eens te zeggen.
2: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Ja, Benny, heb je een verrassing voor ons klaarstaan?
1: Ja, dat heeft te maken met de band Zazie. Is een Nederlands folk trio met drie dames. En die al bekend is bij diverse tourprogramma's. En ook in het voorprogramma van samen met Hans Dorenstein op tournee zijn geweest. En die hebben allemaal Franse liedjes. En ze hebben net een week terug een nieuwe single uitgebracht. Dus dat vond ik vandaag heel goed passen bij onze uitzending Tour de France.
0: Les Hollandaises.
1: Ja.

0: Nou, voor een Nederlandse band, die meiden die zingen hartstikke mooi Frans.
1: Ja, en ze zijn zeer bekend door parade. Vaak ook omdat ze 3 akoestische instrumenten spelen. Talkshows met Hans Dorrestein. En nou ja, ze doken altijd bij studio sportcafés, noem maar op. Nou goed, het is een single die ze pas hebben uitgebracht. En binnenkort zullen ze ongetwijfeld parade staan. Mochten ze bij jou in de buurt zijn, haak zeker in.
0: Zeker, zeker. Hey, ja, we zijn een beetje bij het einde van het programma aangekomen, Ben. Ja, even een terugblik.
1: Ja, zeker. Nou, jammer dat we de gast van de Tour de France hier hebben. Maar we hebben toch opgevuld met bepaalde anekdotes.
0: Ik kon iets vertellen erover. Ja. Ja, nou ja, en we hebben hier Edwin gehad, hè, over die de
1: vierdaagse.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd wel fijn als iemand in de studio komt. Het geeft toch meer interactie en meer anekdotes.
0: Ja, nou ja, we hadden ook gehoopt dat Aless even langs zou komen. Ja. Maar die was het een beetje kwijt vanavond.
1: Het boek was ook
0: te druk. Het was te druk allemaal. Maar goed, nee, ze heeft toch wel heel goed geïmproviseerd.
1: Ja, ja.
0: En zelfs ook nog het boek even
1: aan. Ja, ik dacht even geen boek. Hoe kan dat nou?
0: Maar ook een boek, ook een boek. Hey Ben, nog verder dingetjes waar we het over moeten hebben? Nou, Kwakoen natuurlijk.
1: Ja, de Kwakoen hebben we niks over. Hebben we nog geen muziek. Kan muziek klaarstaan.
0: Ja.
1: En Travassi, de wasmachine, maar één van de bekendste. Dus,
0: nou, die gaan we draaien en dan zeggen we tegen de luisteraars tot volgende week, want daarna zijn we er even niet.
1: Dan zijn we er even niet, nee.
0: Daar komt die Travassi. Aha.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
8: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
7: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
1: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het Utrechts landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op parkvliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snel groeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op parkvliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere babbeltrucs in onder andere De Bilt, Hilversum en Amersfoort. Met buitgemaakte bankpassen is voor meer dan 250.000 euro gepind bij juweliers. De vrouw zou hebben gewerkt als zogenoemde ophaler. Slachtoffers zijn daarbij eerst gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Daarbij is verteld dat er een foutieve transactie is gedaan of dat er een virus op de bankpas zit. Daarna haalde de verdachte bij het slachtoffer de bankpas met pincode op. De Utrechtse zou vervolgens met de gestolen passen bij verschillende juweliers voor duizenden euro's aan sieraden hebben gekocht. Volgens de politie zijn bijna alle slachtoffers ruim boven de 80 jaar. De waterkwaliteit van de openbare zwemgelegenheden in Zuidoost-Utrecht is op dit moment goed. Dat betekent dat er met de warme dagen deze week prima verkoeling gezocht kan worden. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden houdt met de provincie de waterkwaliteit van de 27 officiële zwemlocaties in de gaten. Het waterschap meldt dat er bij de Kikker, bij Fort Ruighoek in Groenekan, de Voorveldse polder aan de Biltse Rading, het Henschotermeer nabij Maren en Gravenbol aan de Lekdijk in Wijk bij Duurstede gezwommen kan worden. Zwemmen op andere locaties wordt afgeraden, omdat bij langdurige hitte water stil kan komen te staan, op kan warmen en troebel kan worden. Dit kan leiden tot blauwalg, botulisme bij vogels en zuurstoftekort, waardoor vissen kunnen doodgaan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
10: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
9: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt... is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België... De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven... bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers... van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein... waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven... en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand...

But if the world was ending, you come over, right? You come over.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.